Entzun momentun, psikodelixia ibizkate gustu hartute. Beste lau xikanta psikodeliku ero zango du. David Crosbyn, Cowboy Movie kanti entzute jonga.